0: ik echt wel. Hey, Haya, bedankt.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

klinkt misschien gek, maar ik kan het niet helpen. Misschien is het deze kerstperiode die mij zo sentimenteel maakt. Want ieder jaar opnieuw gebeurt mij hetzelfde. Telkens als kerstmis nadert, denk ik terug aan het meisje dat mij dit mooie kerstmis

0: Lieve luisteraars, ik ben Rudolf Stevens en wens jullie van ganser harte fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar toe.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: De beste muziek hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Tientallen steden en gemeenten hebben de voorbije jaren hun verkeersboetes verhoogd met extra kosten die eigenlijk niet wettig zijn. Er is volgens HLN zeker voor 12 miljoen euro aan onwettige kosten aangerekend. Onder meer Antwerpen, Genk en Lier verhoogden zo illegaal verkeersboetes. Zij vinden namelijk dat ze die kosten wel mochten aanrekenen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krivits spreekt dat tegen. In Maasmechelen is een man verdronken in de Maas. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, maar plots was hij verdwenen. Duikers van de brandweer haalden zijn lichaam uit het water, maar alle hulp kwam te laat. De twintiger heeft zich wellicht laten verrassen door de stroming onder het wateroppervlak. In het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is een zeldzame schimmel opgedoken. Vier patiënten bleken drager, maar niemand was er ziek van. De afdeling intensieve zorgen was een tijd afgesloten voor grondige ontsmetting. Intussen lijkt de besmetting onder controle. Het agentschap Zorg en Gezondheid roept andere ziekenhuizen op om er alert voor te zijn. Voor wie een zwakke gezondheid heeft, kan de schimmel dodelijk zijn. In Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. 9000 mensen waren daarbij in het jubelpark. Premier De Wever prees de vriendschap tussen ons land en de VS. Ons land schenkt de ambassade een dure kristallen vaas van Val Saint-Lambert. Daarin zit diamant, maar ook aarde van belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Amerikaanse ambassadeur haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het feestje bij bedrijven uit binnen- en buitenland. En bondscoach Hugo Broos is met Zuid-Afrika uitgeschakeld op het WK voetbal. De zogenoemde Bafana Bafana verloor met 0-1 van Canada. Hugo Broos is 74, deze week beslist hij of hij nog doorgaat. Opnieuw zonnig en tot 27 graden. Ook de komende dagen is er geregeld zon, afgewisseld met wolken en er kan ook af en toe wat regen vallen.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
4: The next train will be leaving from platform 1.
5: U luistert naar West Express met Mike West.

I can get no satisfaction. Welkom in een nieuwe aflevering van de West Express met de grootste hits uit de jaren 60, 70 en 80. We begonnen in 65 en stappen meteen door naar 1970. De Volendamse Cats. Where have I been wrong?

Volendamse Cats hoorde je met Where Have I Been Wrong. Door naar de zomer van 1980. The Detroit Spinners. And I'm working my way back to you, babe.

alles doen om terug bij jou te komen. De Detroit Spinners hoorde je met I'm Working My Way Back to You, Babe. Toen we vroeger van school kwamen, zei vader altijd: wat heb je vandaag op school geleerd, jongen? Herman Helegast en Elegasten.

We hebben van alles geleerd op school. Zelfs de muziek die interesseert ons het meest in de jaren 60 en 70. Je hoorde de hele gasten met Wat heb je vandaag op school geleerd? Zo dadelijk ben je terug met Donna Summer en On the Radio. Maar eerst nog Matthew Sanson covered. Woodstock.

0: 70s, 80s.
1: Mike West.
2: Neem je mee
1: op een tijdreis met The West Express.
0: West Express.

aan de radio. En daar zit je momenteel aan te luisteren. De West Express. Jou de Donna Summer. Houd je van de new beats? I ain't like bread and butter.

0: instrumentale van het eer.
1: From the 60s, Johnny and the Hurricanes, Reggae Rock.

Martini Span hoorde je met All Around My Head. Zo dadelijk ben je terug in de West Express met David McWilliams en The Days of Pearly Spencer. Eerst nog Rocky Burnett. And I'm tired of Tone the Line.

0: Fishers hadden so long, ik laat je. Ik zeg ook eveneens so long en bedankt voor het luisteren naar de West Express. Ik laat je met de Philadelphia All-Stars en een oude uit de jaren 60 van de Turtles. Graag tot een volgende.
1: Dit was West Express.
2: Samenstelling en presentatie
1: Mike West.
2: Graag tot een volgende West Express.

0: Tientallen steden en gemeenten hebben de voorbije jaren hun verkeersboetes verhoogd met extra kosten die eigenlijk niet wettig zijn. Er is volgens HLN zeker voor 12 miljoen euro aan onwettige kosten aangerekend. Onder meer Antwerpen, Genk en Lier verhoogden zo illegaal verkeersboetes. Zij vinden namelijk dat ze die kosten wel mochten aanrekenen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krivits spreekt dat tegen. In Maasmechelen is een man verdronken in de Maas. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, maar plots was hij verdwenen. Duikers van de brandweer haalden zijn lichaam uit het water, maar alle hulp kwam te laat. De twintiger heeft zich wellicht laten verrassen door de stroming onder het wateroppervlak. In het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is een zeldzame schimmel opgedoken. Vier patiënten bleken drager, maar niemand was er ziek van. De afdeling intensieve zorgen was een tijd afgesloten voor grondige ontsmetting. Intussen lijkt de besmetting onder controle. Het agentschap Zorg en Gezondheid roept andere ziekenhuizen op om er alert voor te zijn. Voor wie een zwakke gezondheid heeft, kan de schimmel dodelijk zijn. In Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. 9000 mensen waren daarbij in het Jubelpark. Premier De Wever prees de vriendschap tussen ons land en de VS. Ons land schenkt de ambassade een dure kristallen vaas van Val Saint-Lambert. Daarin zit diamant, maar ook aarde van belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Amerikaanse ambassadeur haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het feestje bij bedrijven uit binnen- en buitenland. En bondscoach Hugo Broos is met Zuid-Afrika uitgeschakeld op het WK voetbal. De zogenoemde Bafana Bafana verloor met 0-1 van Canada. Hugo Broos is 74, deze week beslist hij of hij nog doorgaat. Opnieuw zonnig en tot 27 graden. Ook de komende dagen is er geregeld zon, afgewisseld met wolken en er kan ook af en toe wat regen vallen.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week het schijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
4: Dit is Radio Memory's hitschijf.

Italiaanse charme. Christian Castro, Cado Momento. Ja, het is moment om wakker te worden. Dit is de ochtendshow op deze maandag 29 juli. En we zijn weer vertrokken voor een ganse week. Ochtendshow hier.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

binnen het jargon een one-hit wonder. Behoort deze Jenny B. What's gonna be? I wanna get your love. Aha. En wie dat geen one-hit wonder was in de jaren 70 en 80 was Kid Creole en de Coconuts. Ze hadden een paar hitjes te pakken. En by the way, hoe was je weekend? Heb je nog wat lekker kunnen genieten van die heerlijke temperaturen? Wij hebben dat wel gedaan. Wat dacht je van deze Andy Katz? Goedemorgen en welkom in de ochtend.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Britse feesten gaat opbrengen. Diana Ross en My Old Piano. Waarschijnlijk zal die er ook wel tussen zitten, want de bedoeling is dat ze een overzicht maakt van alle grote hits. Straks maken we bekend wie zijn moment gaat krijgen. Maar eerst Bruno Mars met zijn nieuwe Risk It.

0: Ja, zo'n typische ochtendplaten voor een ochtendshow. Avery Brothers en Wake Up Little Susie. Wie heeft het verdiend om zijn moment te krijgen? Dan hebben we het over een man die ook al jaren in de muziek zit. Dan hebben we het over Remo van het Goede Woud. Hij is de ganse week krijgt hij zijn moment. En we beginnen met gelukkig zijn.
1: Gelukkig zijn.

0: tientallen steden en gemeenten hebben de voorbije jaren hun verkeersboetes verhoogd met extra kosten die eigenlijk niet wettig zijn. Er is volgens HLN zeker voor 12 miljoen euro aan onwettige kosten aangerekend. Onder meer Antwerpen, Genk en Lier verhoogden zo illegaal verkeersboetes. Zij vinden namelijk dat ze die kosten wel mochten aanrekenen. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krivits spreekt dat tegen. In Maasmechelen is een man verdronken in de Maas. Hij was er met vrienden gaan zwemmen, maar plots was hij verdwenen. Duikers van de brandweer haalden zijn lichaam uit het water, maar alle hulp kwam te laat. De twintiger heeft zich wellicht laten verrassen door de stroming onder het wateroppervlak. In het ziekenhuis AZ Sint-Jan in Brugge is een zeldzame schimmel opgedoken. Vier patiënten bleken drager, maar niemand was er ziek van. De afdeling intensieve zorgen was een tijd afgesloten voor grondige ontsmetting. Intussen lijkt de besmetting onder controle. Het agentschap Zorg en Gezondheid roept andere ziekenhuizen op om er alert voor te zijn. Voor wie een zwakke gezondheid heeft, kan de schimmel dodelijk zijn. In Brussel is gisteravond de 250ste verjaardag van de VS gevierd. 9000 mensen waren daarbij in het Jubelpark. Premier De Wever prees de vriendschap tussen ons land en de VS. Ons land schenkt de ambassade een dure kristallen vaas van Val Saint-Lambert. Daarin zit diamant, maar ook aarde van belangrijke slagvelden uit beide wereldoorlogen. De Amerikaanse ambassadeur haalde meer dan 5 miljoen euro op voor het feestje bij bedrijven uit binnen- en buitenland. En bondscoach Hugo Broos is met Zuid-Afrika uitgeschakeld op het WK voetbal. De zogenoemde Bafana Bafana verloor met 0-1 van Canada. Hugo Broos is 74, deze week beslist hij of hij nog doorgaat. Opnieuw zonnig en tot 27 graden. Ook de komende dagen is er geregeld zon, afgewisseld met wolken en er kan ook af en toe wat regen vallen.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
4: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.

Natuurlijk in de Feel Good Hits, want ze brengen de ene Feel Good Hit naar de andere. Naar mijn mening dan. Cool and the Gang en Tonight hier in de ochtendshow. Straks onze vriend Jonathan die eraan komt met ook een lekkere Feel Good plaat voor de ochtend. Maak mij wakker. Ja. Ga nog eens gas geven. En ook de discobal, die hebben we opgeblinkt. Later opblinken door mijn charmante assistenten natuurlijk. Voor de Mike Zegger Band. Maar eerst nog eens genieten van de Police, vrienden. En walk in.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goedemorgen.

zo'n feel-good plaat. En een lekker disco-nummertje. Michael Zagger Band en Let's All Chant. En zie maar blinken, die discobal van ons. Van de ochtendshow, ja. Straks de Cannels die nog langskomen. En 74-75. Maar eerst Kim Wilde. En die neemt ons nog eens mee naar Cambodja. Goedemorgen trouwens. Welkom in de ochtendshow bij Radio Memory. Op deze 29e juni.

De Cannels, 74-75. Als je gisteren naar ons programma hebt geluisterd tussen 10 en 12... met Hilde en mezelf, hadden we Jonathan te gast. En ook Jonathan Junior. En hij is een echte voetbalgek. En zijn favoriet...

0: met One Hit Wonders, zat dit hier nog. Soul Dance, Can't Take My Hands Off You. Straks nog Third World en nadat We Found Love. Maar eerst heb ik hier nog bezoek in de studio. Kijk eens wie we daar hebben.
1: Hallo, Jovali hier. Dit is mijn nieuwe single.

Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk print.

0: 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

Vincent en Bebaba Luba. Bedankt dat u weer het goede initiatief hebt genomen om je maandag goed te beginnen. En doe dat over een ganse week. Dan ga ik je verwennen met heel wat mooie dingen. Een ganse week heeft Raymond van het Groene Woud zijn moment. En hij heeft ook een paar parels opgenomen met andere artiesten. Zoals deze, met Toerist LMC.

Hij ziet me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement.

0: In het Limburgse op Oeteren zijn speciale eenheden van de politie gisteravond binnengevallen in een woning. Een man had zich er verschanst met een mes. Hij had eerder op de dag bedreigingen geuit. Op het moment van de inval was hij al gevlucht. Later op de avond is de man dan toch gearresteerd. In Frankrijk zijn sinds vorige woensdag al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd door de extreme warmte. Dat meldt de gezondheidsdienst. Vooral in departementen met code rood liep het aantal sterfgevallen op. De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 en stierven thuis. De gezondheidsdienst zegt dat het nog maar om een voorlopige raming gaat. Ze gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers door de hitte nog hoger ligt. En in Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen verdronken in meren en rivieren. Rusland heeft zware machinegeweren geplaatst op een gastanker die enkele jaren geleden nog in Rotterdam aangemeerd lag. Dat blijkt uit onderzoek van platform Pointer. Het schip vaart langs de kust van NAVO-landen als Finland, Estland en Litouwen. Er zouden Russische soldaten en geheim agenten aan boord zijn. Volgens defensiespecialisten is dit een duidelijk afschrikkingssignaal aan de NAVO. Er doen al langer geruchten de ronde dat Rusland wapens zou inzetten op civiele schepen. Maar het is de eerste keer dat dit op foto's te zien is. In Venezuela zijn nu al 1450 doden geteld na de zware aardbevingen van vorige week. Maar tienduizenden mensen blijven vermist. 4 dagen na de ramp halen hulpverleners wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin. Vanmorgen konden ze nog een vader en een zoon redden. De Verenigde Staten sturen intussen extra soldaten naar het rampgebied om de hulpverlening via de lucht te ondersteunen en een zwaar getroffen haven te heropenen. De meeste mensen hebben intussen opnieuw drinkwater en stroom. De scholen blijven nog een hele week dicht. We krijgen een aangename zomerdag met veel zon en maximaal tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we een mix van zon en wolken verwachten. Er is dan ook kans op een bui bij een graad of 25.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory

0: Montali, Silaki en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week hitschijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
5: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen terug maandag geworden. En we hebben weer de deur geopend van onze ochtendkroeg samen met Giannanini. Met die grote hit uit de jaren 80, die Imagia. En ze kan nog altijd heel perfect uithalen, dat mag je van mij geloven. En wat is je nog van deze Joe Cocker en Jennifer Warnes? Een van die prachtige ballades, Up Where We Belong.

0: Peter.
1: Yes.
0: Babbelaars.
2: Dit is de ochtendkroeg.
3: De ochtendkroeg.
4: Wat? Amai, dat is vriend, vroeger. God. God zijn daar.

Dit is er eentje van Blue, If You Come Back. Ja, we zijn teruggekomen. We komen zo'n beetje alle dagen terug. Want wat zou de ochtendkroeg zijn zonder ons? Ja, weinig bedacht ik. Dus ik dacht, we gaan een beetje ambiance maken met Phil Collins en Olé Olé Chupita. Olé, olé.

Ja, het kan gebeuren op een maand dat we overal zijn en ook nergens. Dus dat we een beetje spoorloos zijn in de loop van de dag. Maar dat heeft alles met die bewuste maandag te maken natuurlijk. Het was toch die van Fleetwood Mac en die Everywhere, overal waar we komen. Vinden we deze Brit Arcs terug, zeggen ze toch. En als ze toch eens wisten, wat, ik zou het niet weten, maar dat gaan we nu te weten komen, vrees ik.

even terug naar die jaren 50 met Nat King Cole. En Come Closer to Me. En nu tijd voor deze Lady Gaga. Een fenomeen in de popmuziek.

0: om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.
1: And you can dance. For inspiration.

Even terug naar die beginperiode van Madonna met deze Into the Groove. Nu dat we toch bij het begin zijn, laten we daar een beetje blijven. Wat dacht je van deze twee dames van Maywood? Maakten in de jaren 80 ook heel wat furoren. En ze hebben nog steeds een grote kreet, Late at Night.

Ja, onmiskenbare zal natuurlijk deze van Raymond van het Groene Woud. En die warme dagen, die blijven altijd zo'n beetje bij. En die blijven altijd herhaald worden natuurlijk ook, want die worden het best onthouden. Maar we gaan terug naar de Lost Frequencies met Live It All.

0: Het was toch Roxette en Sleeping in My Car. En voor deze mannen gaan we de deuren terug dicht doen van de ochtendkroeg. Morgen ben ik er uiteraard weer niet op je favoriete radio. En ik zou wel zeggen nog veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van June Lodge en Someone Loves You Honey. Tot morgen.

0: In het Limburgse op Oeteren zijn speciale eenheden van de politie gisteravond binnengevallen in een woning. Een man had zich er verschanst met een mes. Hij had eerder op de dag bedreigingen geuit. Op het moment van de inval was hij al gevlucht. Later op de avond is de man dan toch gearresteerd. In Frankrijk zijn sinds vorige woensdag al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd door de extreme warmte. Dat meldt de gezondheidsdienst. Vooral in departementen met code rood liep het aantal sterfgevallen op. De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 en stierven thuis. De gezondheidsdienst zegt dat het nog maar om een voorlopige raming gaat. Ze gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers door de hitte nog hoger ligt. En in Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen verdronken in meren en rivieren. Rusland heeft zware machinegeweren geplaatst op een gastanker die enkele jaren geleden nog in Rotterdam aangemeerd lag. Dat blijkt uit onderzoek van platform Pointer. Het schip vaart langs de kust van NAVO-landen als Finland, Estland en Litouwen. Er zouden Russische soldaten en geheim agenten aan boord zijn. Volgens defensiespecialisten is dit een duidelijk afschrikkingssignaal aan de NAVO. Toen al langer geruchten de ronde dat Rusland wapens zou inzetten op civiele schepen. Maar het is de eerste keer dat dit op foto's te zien is. In Venezuela zijn nu al 1450 doden geteld na de zware aardbevingen van vorige week. Maar tienduizenden mensen blijven vermist. 4 dagen na de ramp halen hulpverleners wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin. Vanmorgen konden ze nog een vader en een zoon redden. De Verenigde Staten sturen intussen extra soldaten naar het rampgebied om de hulpverlening via de lucht te ondersteunen en een zwaar getroffen haven te heropenen. De meeste mensen hebben intussen opnieuw drinkwater en stroom. De scholen blijven nog een hele week dicht. We krijgen een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we een mix van zon en wolken verwachten. Er is dan ook kans op een bui bij een graad of 25.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: Net zoals Madness en de Specials. Een van de toonaangevende groepen van de jaren 70, 80. Lekker ska. Was de selector op jouw radio.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Welkom, lieve Leute van heute.

Dit was lekker. Nou. Diana Ross hier met het hazel in het bosje. Diana Ross en Michael Jackson. Als zij de Boy Stars. Eind jaren 70 en een brand new day. Heerlijk om terug te zijn. Ook weer op tijd dit lekkere heerlijke tijdstip, vrienden. Terug in de voltooid verleden tijd.

Een veelvoud van de lekkere muziek uit een grijs verleden. Fotografisch in muzikale hoogstandjes. Wat lekker, hè? Je hoort ze terug. Stevie Nicks en Kenny Loggins. And whenever I call your friend. In de middel of het roadshow met zometeen een fijne voor achter de keuken. Want die hebben ze aan voor jou. En 10 cent.

0: Het erepodium in de middelste roadshow studio.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Ja, het probleem is wel eens, ja, jongens, die truckers. Ze blijken te luisteren. Tuurlijk, heerlijk toch? Maar liefde, denk even twee keer na.
1: Dit is de middelste roadshow.

Lekker internationaal. De Middle of the Road Show. Een stille Willy. In de vrachtwagen. In de truck. Schudt net zo makkelijk door het vlakke land van Friesland. Als anders over de highway in de...

Jetzt wird wieder in die Hände gespoeld. We zeigen dat Bruto het sociale product, speciaal voor de luisteraars in Duitsland, van onder andere R&R International. Moet je toch? Lekker breed. Ja, gevarieerd is nooit verkeerd. Dit is de middle of the road, ja. En dit is Paul Simon. Ook geen onbekende. Wat een wereldsterren komen wij vandaag tegen, zeg.

0: Ben, dan ga je zelf weer terugdenken en wellicht verlangen naar zijn jeugd. Of haar jeugd. Ja, toch? The Year of the Cat. 1977. Fantastisch jaar. En fotografisch helemaal top.
1: Ja, toch?
0: Zo lekker gemoedelijk. Al Stewart was een

Deze heren die maken elk examenfeest tot een groot succes. Het waren de Romeo's, ze maakten de plaat in 1980. De Rock'n'Roll High School. Dit is de middle of the road, show. Is het Jake Elfman op je radio? Freeze Frame.

heeft een centraal lijntje uitgegooid. Central Line. Je zou denken dat het een zomerrit is geweest in 1982. Nee. Het was een winterrit. Ja, een hele koude winterrit. Wel lekker, Walking into the Sunshine. Een van de laatste, voor wat betreft deze aflevering van Jan Middelhof de Roadshow.

0: In het Limburgse op Oeteren zijn speciale eenheden van de politie gisteravond binnengevallen in een woning. Een man had zich er verschanst met een mes. Hij had eerder op de dag bedreigingen geuit. Op het moment van de inval was hij al gevlucht. Later op de avond is de man dan toch gearresteerd. In Frankrijk zijn sinds vorige woensdag al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd door de extreme warmte. Dat meldt de gezondheidsdienst. Vooral in departementen met code rood liep het aantal sterfgevallen op. De meeste slachtoffers waren ouder dan 65 en stierven thuis. De gezondheidsdienst zegt dat het nog maar om een voorlopige raming gaat. Ze gaat ervan uit dat het daadwerkelijke aantal dodelijke slachtoffers door de hitte nog hoger ligt. En in Duitsland zijn sinds vrijdag al zeker 15 mensen verdronken in meren en rivieren. Rusland heeft zware machinegeweren geplaatst op een gastanker die enkele jaren geleden nog in Rotterdam aangemeerd lag. Dat blijkt uit onderzoek van platform Pointer. Het schip vaart langs de kust van NAVO-landen als Finland, Estland en Litouwen. Er zouden Russische soldaten en geheim agenten aan boord zijn. Volgens defensiespecialisten is dit een duidelijk afschrikkingssignaal aan de NAVO. Er doen al langer geruchten de ronde dat Rusland wapens zou inzetten op civiele schepen. Maar het is de eerste keer dat dit op foto's te zien is. In Venezuela zijn nu al 1450 doden geteld na de zware aardbevingen van vorige week. Maar tienduizenden mensen blijven vermist. 4 dagen na de ramp halen hulpverleners wel nog altijd slachtoffers levend van onder het puin. Vanmorgen konden ze nog een vader en een zoon redden. De Verenigde Staten sturen intussen extra soldaten naar het rampgebied om de hulpverlening via de lucht te ondersteunen en een zwaar getroffen haven te heropenen. De meeste mensen hebben intussen opnieuw drinkwater en stroom. De scholen blijven nog een hele week dicht. We krijgen een aangename zomerdag met veel zon en maxima tot 27 graden. Morgen en de volgende dagen mogen we een mix van zon en wolken verwachten. Er is dan ook kans op een bui bij een graad of 25.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week het schijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
7: Dit is Radio Memory's hitschijf.

Was een mooie single van Louis Ferland, Hutje van Babette. Maandag 29 juni, iets over 11 uur gehoord. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory vanuit Pajottegem Galmaard. Ik neem je mee tezelf en één aan tafel met Tony van Beveren. Met nu terug 1979, Blondie en The Heart of Glass.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

was een zomerhit een paar jaar terug in die tijd. We draaiden Jody Bernal, Que Si, Que No. We gaan stilzaken richting reclame. Gaan we doen met MC Micah G en DJ Sven en de Holiday Rap.

0: doe?
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
3: Kleine vogel, ga maar zweven.
2: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Twee jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

In de tijd een grote hit voor Johnny Wall Klein. En dan in de jaren 80 door Ron Twan. En in zijn jaren bedraaide Sam Horace.

Als we nu geen mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen. Hier bij Radio Memory, we draaien de Lane Anderson en de Rose Garden. En dat is een reetje van Ray Adams, Hear My Song Violetta. Yeah.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Ook deze hebben we vandaag meegebracht in onze playlist. Origineel komt ze van Paul Severs. We draaien de versie van Jan Wuitens en Ik droom van jou. Dit is een Franstalige souvenir van Christian Vidal en Angelique.

0: Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor rond 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijke dader of slachtoffers. Later hebben 2 slachtoffers van het incident zich uit eigen initiatief aangeboden op het commissariaat in Anderlecht. Het onderzoek loopt nog. Het Oostenrijkse leger evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, vlakbij de Italiaanse grens. In dat toeristische gebied hebben stevige onweersbuien modderstromen veroorzaakt, waardoor wegen zijn geblokkeerd en toeristen vastkwamen te zitten. De meeste werden opgevangen in lokale restaurants en worden vandaag opgehaald. Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Bergs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Bergs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36. En de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 's middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
5: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wat

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Tony van Beveren.

Was er eentje van Madonna, Papaton Bridge, maandag 29 juni, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 1 uur, tot aan Rudy van Brussel, want ook hij is er straks bij met zijn programma hier bij Radio Memory vanuit Pajottenheim Galmaarden. Daar zijn we gelegen, Geransbergse straat 105. En nu gaan we van beneden naar boven, up and down. Is er eentje van de Venga Boys.

Ze zijn met z'n vieren, twee dames, twee heren. Ik heb het over ABBA en we draaiden Mamma Mia. We gaan stilzaam richting reclame hier bij Radio Memory. Gaan we doen met Jennifer Burton, wat ik ook doe. In de tijd een grote hit voor Luisa Fernandez. I love you, you love me. En dan draaien we nog Lip Sync en The Funky Town. Jullie zijn massaal allemaal aan het luisteren. Doet me trouwens heel veel plezier, hè.

0: al uw evenementen, groot of klein. Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemiddag.

Was ook een hele mooie single van Camille. En dit met Oostende. Allemaal hier in ons programma op deze maandag 29 juni. Dat is er eentje van Alvaro Soler. En we draaien Sofia.

een van de grootste successen van Boney M. Daddy Cool. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met Village People, YMCA. En dan nog eentje van Robert Pater, Als een meeuw in de wind. In de tijd een grote hit voor Arne Jansen.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Geraardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Geraardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Wel van I Will Always Love You, we draaiden Whitney Houston, All at One, allemaal hier in ons programma. We blijven maar op romantische toeren en ons programma loopt ook stilis aan ten einde. Hier op deze maandag, ken je deze? Dana Mouskouri.

0: Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor om 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijke dader of slachtoffers. Later hebben 2 slachtoffers van het incident zich uit eigen initiatief aangeboden op het commissariaat in Anderlecht. Het onderzoek loopt nog. Het Oostenrijkse leger evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, vlakbij de Italiaanse grens. In dat toeristische gebied hebben stevige onweersbuien modderstromen veroorzaakt, waardoor wegen zijn geblokkeerd en toeristen vastkwamen te zitten. De meeste werden opgevangen in lokale restaurants en worden vandaag opgehaald. Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Bergs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Bergs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36. En de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij onze een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week het schijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
7: Dit is Radio Memories Hitschijf.

1987 bracht Madonna een van haar mooiste, zomerse en herkenbaarste hits uit. La Isla Bonita, wat het mooie eiland betekent in het Spaans. Oorspronkelijk was het lied bedoeld voor Michael Jackson, maar Madonna herwerkte het helemaal naar haar stijl en maakte er echt een wereldhit van.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.
4: Radio Memory.
5: Mario de Vries.

Twee toppers uit Nederland, samen, Maan en de Haagse band Goldband. Hun hit Stiekem vertelt over verboden liefde. Je weet wel, dat spannende gevoel van iets te doen wat eigenlijk niet mag.

0: Begin jaren 60 waren Jerry en de Pacemakers samen met de Beatles de trots van Liverpool. In 1964 schreven ze Ferry Cross the Mersey, een ode aan hun geboortestad en de rivier de Mersey die er doorheen stroomt.
1: Voor elk bedrijf is omzet belangrijk. Wij van Memory begrijpen dat en zorgen voor een mooie radioreclame van uw bedrijf.
2: Wilt u uw zaak in de kijker zetten?
1: Adverteer dan via Radio Memory.
3: Internetradio Memory. Memory. De beste muziek hoor je hier.
1: Internetradio Memory is zowel lokaal als wereldwijd te beluisteren.
3: De beste muziek.
1: Radio Memory, de partner voor jouw radioreclame. Vraag vrijblijvend info. Ja. info@radiomemory.be of bel Hilde. 0-495-55-30-44 0-495-55-30-44 Vraag nu naar onze uitzonderlijke voorwaarden. Radioreclame, dat loont op Radio Memory. If you just...

ABBA scoorde in 1978 een geweldige wereldhit mee met deze Take a Chance on Me. Wist je trouwens dat de titel eigenlijk ontstond uit een sportmoment? Björn deed vaak hardlopen en hield het ritme in zijn hoofd met Take a Chance, Take a Chance. En dat werd uiteindelijk de basis

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

Een compleet nieuw leven dankzij de Franse DJ en producer Google samen met El Professor. Oorspronkelijk is Bella Ciao een Italiaans verzetslied uit de Tweede Wereldoorlog, gezongen door de partisanen die vochten tegen het fascisme. Toen Netflix-serie La Casa de Papel het lied opnieuw populair maakte, besloot Google er een dansbare remix van te maken.

0: En zo zijn we alweer aan het einde van dit uur gekomen hier op Radio Memory. Maar blijf zeker erbij, want ook in het volgende uur hoor je nog meer tijdloze muziek, bekende klassiekers en verrassende ontdekkingen. Jij krijgt van mij nog K3 en Lilian Saint-Pierre.
1: Mario de Vries.

0: Gisteren zijn alweer schoten gelost in Anderlecht. De politie kreeg daarvoor rond 10 uur 's avonds een oproep. Ter plaatse vonden de agenten kogelhulzen, maar er was geen spoor van een mogelijke dader of slachtoffers. Later hebben 2 slachtoffers van het incident zich uit eigen initiatief aangeboden op het commissariaat in Anderlecht. Het onderzoek loopt nog. Het Oostenrijkse leger evacueert ongeveer 200 mensen uit het Kaunertal in Tirol, vlakbij de Italiaanse grens. In dat toeristische gebied hebben stevige onweersbuien modderstromen veroorzaakt, waardoor wegen zijn geblokkeerd en toeristen vastkwamen te zitten. De meeste werden opgevangen in lokale restaurants en worden vandaag opgehaald. Kwetsbare mensen zijn gisteren al geëvacueerd met een politiehelikopter. 40 Belgen zijn de voorbije nacht geëvacueerd van een cruiseschip voor de kust van Honfleur in Noord-Frankrijk. Op het schip was brand uitgebroken. Alle 163 opvarenden konden worden gered. Niemand raakte gewond. De gemeente vangt de passagiers tijdelijk op. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In het tennis staat Zizou Berghs op de hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Gisteren won hij zijn eerste ATP-titel op het toernooi in Eastbourne in Engeland. Daardoor stijgt Berghs 11 plaatsen naar nummer 37. Alexander Bloks blijft de beste Belg op 36. En de Italiaan Jannik Sinner blijft voorlopig nummer 1. Zon en wat wolken wisselen elkaar af vandaag. Blijft op de meeste plaatsen droog bij maximaal 27 graden. De rest van de week zowat hetzelfde weer bij een graad of 26.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Mario de Vries.
6: De regen stroomt als tranen langs

eigenlijk, Wiltura? En ik mis je zo meer en meer. Welkom bij Replacement, het vervangprogramma op Radio Memory. We nemen je gewoontegetrouw ook dit uur weer mee op een muzikale reis vol herkenbare klassiekers, zonnige meezingers en een vleugje nostalgie uiteraard. Of je nu thuis geniet, onderweg bent of gewoon even wil ontspannen. Wij zorgen voor de perfecte soundtrack van je dag. Blijf dus bij ons, want wat je ook in dit uur hoort, tijdloze muziek, mooie verhalen en verrassende weetjes. Dit is nog een uur Replacement

Dat hopen allemaal natuurlijk, hè. Radio Memory. Voilà, en nu even terug naar een nummer uit de jaren 70. De Italiaanse zanger en songwriter Umberto Tozzi werd geboren in 52 in Turijn en brak in de jaren 70 door met een song als Ti Amo en Tu. Maar zijn grootste internationale succes kwam in 79 met Gloria. Een nummer dat echt de wereld rondging.

1982 kreeg het lied nog een tweede leven dankzij de Amerikaanse Laura Branigan, die er een Engelstalige versie van maakte. Die versie werd trouwens wereldwijd een gigantische hit. En nu, even naar de Amerikaanse rockgroep Kansas. Die werd opgericht in de vroege jaren 70 en stond bekend om een unieke mix van rock, folk en symfonische elementen. Een van hun meest bekende en ontroerende nummers is zonder twijfel Dust in the Winds.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

Jan de Nijs. Hij behoort al decennia lang tot de meest geliefde stemmen uit de Nederlandstalige muziek. Zijn carrière begon trouwens in de jaren 60, maar ook in de decennia daarna bleven sterke, gevoelige liedjes brengen. Een van die nummers is Zet een kaars voor je raam vannacht. En de Britse popgroep Steps werd eind jaren 90 opgericht. Een van hun eerste grote successen was Last Thing on My Mind, uitgebracht in 98. Hoewel velen denken dat het een originele Steps-song is, is het nummer eigenlijk een cover van de Britse popgroep Bananarama, die het al in 1992 uitbracht.

0: Radio Memory.
1: Memory.
0: Een radiostation dat radio maakt om de luisteraar de muziek uit vervlogen tijden opnieuw te laten beleven.
1: Memory.
0: Radio maken doen we voor jou om de dag leuk en aangenaam te maken. Elke dag opnieuw. Voor en door jou. Radio Memory maakt een mix van nieuwe, trendy, hedendaags, maar zeker niet te vergeten, de hits van vervlogen tijden. Elke dag opnieuw. De beste hits, de mooiste melodieën, de sterkste kaskrakers. Aangevuld met items, nieuwtjes, lokale berichten en vooral veel muziek. Wil jij graag lid worden en op de hoogte blijven van jouw Radio Memory? Stuur ons dan een mail naar info@radiomemory.be met vermelding lid worden. Radio maken is belangrijk voor ons, maar kan alleen dankzij jou. Vanaf €20 per jaar behoor je al tot de Radio Memory familie. En bij je verjaardag zorgen we voor een extra attentie aan jouw speciale dag. Radio Memory. Thuis, in de auto, op het werk, op je telefoon, maar ook in je vakantie kan beluisteren.
1: Memory.
0: Lid worden van Radio Memory. Is lid worden van één grote familie.

0: of London, show you something to make you change your mind.
1: De warme stem van Ralph McTell en de zachte gitaarbegeleiding maken Streets of London tot een lied dat echt tot nadenken stemt. Het werd bekroond met de Ivor Novello Award en is sindsdien door tientallen artiesten gecoverd, waaronder Roger Whittaker en Sinéad O'Connor. Meer dan 50 jaar later blijft de boodschap even actueel, een oproep tot menselijkheid verpakt in de mooiste volksmelodieën ooit geschreven.

0: Montali, Silaki en John Dennis. Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
0: Goedemiddag. Mario de Vries.

Dus de single Blijven Slapen uit. En nu naar eigen Belgisch werk bij de Belgische band Soul Sister. Bestond uit Jan Leijers en Paul Michiels. Ze groeiden eind jaren 80 uit tot een van de meest succesvolle popduo's van ons land. Het nummer Changes was hun eerste grote hit en betekende meteen de doorbraak voor het duo, zowel in België als internationaal.

Japanse zanger Manu Chao, een van de meest kleurrijke en eigenzinnige artiesten uit de wereldmuziek. Hij is geboren in Parijs als zoon van Spaanse ouders die het Franco-regime ontvluchten. Hij groeide op in een smeltkroes van culturen en talen, iets wat je duidelijk weer hoort in zijn muziek uiteraard. Met zijn band Mano Negro brak hij in de jaren 80

Düsseldorf. Later begon hij aan een solo-carrière. Zijn nummer Me Gustas Tu is een van zijn grootste successen. Na het uur, nieuws en weer, is er natuurlijk alweer meer muziek. Tot dan! Mario.

0: Paolo Falzone gaat in cassatie tegen zijn veroordeling tot 27 jaar cel voor het drama in Strepy 4 jaar geleden. De man reed toen aan 160 km per uur in op een carnavalsoptocht. 7 mensen kwamen om en er vielen tientallen gewonden. De advocaten van Falzone verzetten zich tegen de kwalificatie doodslag. Cassatie oordeelt niet over de grond van de zaak, maar over de procedures. Als het Hof vindt dat die niet correct verlopen zijn, moet het hele proces opnieuw beginnen. In Stade in Duitsland, een stad ten westen van Hamburg, zijn vanmiddag zeker 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde die in een jeugdinstelling, maar er is nog veel onduidelijkheid. De politie heeft al 1, mogelijk 2 daders gearresteerd, maar zou nog andere verdachten op de hielen zitten. Over de identiteit van de slachtoffers of het motief voor de schietpartij is niets officieel gecommuniceerd. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een 27-jarige voormalige zorgkundige krijgt 40 maanden cel voor de zware mishandeling van 3 bewoonsters van woonzorgcentra in Braschaat en Deurne. Het ging om hulpeloze, hoogbejaarde vrouwen, sommige dementerend. Een van hen is niet veel later overleden, maar een verband kon niet worden aangetoond. De gruwelijke feiten kwamen aan het licht na camerabeelden en politieonderzoek. De man, wiens identiteit altijd uit de pers is gehouden, moet ook schadevergoedingen betalen aan de families van de slachtoffers. Hij werkt intussen niet meer in de zorg. En de man die zaterdagnacht in kritieke toestand was gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw in Blankenbergen is buiten levensgevaar. De man van 59 is een voormalige horecabaas die vroeger onder meer enkele bekende danscafés in de stad uitbaatte. Enkele uren voor de politie hem vond, zou hij het met een groep mannen aan de stok gekregen hebben op een strandbar. Na getuigenverhoor en analyse van camerabeelden is de politie op zoek naar 2 verdachten. Die zijn nog niet gevonden. Tot 27 graden vanmiddag, aan zee tot 21. Het blijft wel de hele dag droog. Woensdag zou het kunnen gaan regenen, dan halen we nog 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de 2e Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
5: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
5: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week hitschijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
2: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: En zo maken ze niet meer, hè? Jammer genoeg eigenlijk wel. Dit was hem nog eens, Derek en de Domino's. Band met Eric Clapton en hun Leila. Fijn dat je luistert. Het is weer tijd geworden voor Muzikatief. Het programma boordevol hits uit de jaren 60, 70, 80 en meer.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Ik heb dit uur trouwens enkele leuke pareltjes gevonden die ik jullie zeker en vast niet wil onthouden. Verder is er ook nog onze 2-in-1 hits, ons nummer 1 hitfeit. En natuurlijk Paul Peerlings die weer afsluit met zijn

Vele jongeren dromen om in een bandje te spelen. Ook deze jongens trouwens. Ik heb het over de Kingsmen, opgericht door Jack Eli. Die in 1963 voornamelijk bij dansvoorstellingen, modeshows en tentoonstellingen speelde met zijn schoolbandje. In de loop der jaren ontwikkelde de Kingsmen voor die tijd een harde en bluesachtige rockmuziek. Op het einde van 1962 werden ze de huisband van The Chase. Dat was een beroemde teenager lokaal in Portland in Oregon. En op een avond nam de bedrijfsleider van het lokaal een optreden van het quintet op en verkocht tape aan een platenlabel. De rest was geschiedenis. Louie Louie werd geboren en het werd een million seller. Zo zie je maar. Ja, nu we het toch hebben over million sellers, dit is Michael McDonald en zijn Sweet Freedom uit 86.

We zaten nog eens in de jaren 70. In 1977, het was toen volop disco-periode. Dat kon je ook wel horen aan dit nummer. Ja, ze had niet voor niets de bijnaam de Queen of Disco natuurlijk. Ik had het over Donna Summer en I Feel Love. En dankzij het synthesizerwerk en het productiewerk van Giorgio Moroder werd het een gigantische hit. En ik weet niet of je ooit eens de 12-inch beluisterd hebt, de maxi-single van weleer. Wel, daar komt die synthesizer nog veel beter tot zijn recht. Dus een echte aanrader.

0: Millie. Millie's Cat. In de jaren 60 was ze al heel populair. Want toen was ze nogal gekende gospelzangeres. In de jaren 80 gooiden ze het over een heel andere boeg. En toen bracht ze een disco-getinde nummers uit. Dit was ongetwijfeld haar grootste hitte. The Prisoner of Love. We draaiden voor de gelegenheid trouwens is die extra lange versie. Ondertussen zijn wij aanbeland aan onze 2-in-1 hit voor vandaag.
1: 2-in-1-1-1.
0: En daarvoor keren we terug naar 1976. Hè, want toen scoorde Maxine Nightingale een dikke hit met Right Here Where We Started From. Sinita zou dat onder leiding van Stock Aitken en Waterman in 1989 nog eens overdoen. Wel, hier is hij, onze 2-in-1 hit voor vandaag.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Muziekactief.
8: De kortste weg naar

0: Ik kan er niet aan doen, maar ik vind dit nummer heeft een heel groot zeezendergehalte. Het heeft waarschijnlijk te maken met die intro, hè, met die Hammond-orgels. Dat is er nog eens Judy Kaagman en de bende, jawel, Earth and Fire. Niet te verwarren met Earth, Wind and Fire. De groep rond Maurice White en Philip Bailey. Wel, dit was Earth and Fire. Maybe tomorrow, maybe tonight. Maar ik denk dat het nu wel tijd geworden is voor ons nummer 1 hitfeit met Paul.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: De Ierse volkszangeres Enya zong begin jaren 80 in Clannads, de band van haar broers en zussen. Bij ons haalde ze met 4 singles de top 30. Slechts 1 single, haar eerste, Orinoco Flow, haalt de top van de hitparade. De andere 3 blijven gewoon onderaan bengelen. Orinoco Flow staat tijdens de jaarwisseling van 1988-1989 4 weken op de eerste plaats.

Kijk, een programma zoals Muzikatief staat of valt met zijn voorbereiding. Ik heb altijd gedacht dat New Shoes een formatie was uit Duitsland. Blijkt nu dat ze Amerikaans zijn. Jawel, ze komen uit Portland, Oregon. En ze waren in de jaren 80 heel populair. Ze hebben zelfs 3 albums uitgebracht. Maar het duurde tot 1986. En een remix van onze Nederlandse Peter Slaghuis. Dat ze echt doorbraken in Europa. Met dit als resultaat. I can't wait.

0: Ah, waar is de tijd van die vele hits van Talk Talk? Dat denk ik bijvoorbeeld maar aan Give It Up, It's My Life, Life Is What You Make It, Such A Shame, en ga zo maar door. Wel, met deze zaten we in 1984. Talk Talk en Dam Dam Girl. Daarmee zit muzikatief er ook alweer al op voor vandaag. Paul, die zorgt nog voor onze uitsmijter. Ik maak alvast graag weer een nieuwe afspraak voor een volgende aflevering.
1: Een kus is een afdruk die indruk maakt op de bloeddruk en die met nadruk vraagt om herdruk.

0: Paolo Falzone gaat in cassatie tegen zijn veroordeling tot 27 jaar cel voor het drama in Strepy 4 jaar geleden. De man reed toen aan 160 km per uur in op een carnavalsoptocht. 7 mensen kwamen om en er vielen tientallen gewonden. De advocaten van Falzone verzetten zich tegen de kwalificatie doodslag. Cassatie oordeelt niet over de grond van de zaak, maar over de procedures. Als het Hof vindt dat die niet correct verlopen zijn, moet het hele proces opnieuw beginnen. In Stade in Duitsland, een stad ten westen van Hamburg, zijn vanmiddag zeker 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde die in een jeugdinstelling, maar er is nog veel onduidelijkheid. De politie heeft al 1, mogelijk 2 daders gearresteerd, maar zou nog andere verdachten op de hielen zitten. Over de identiteit van de slachtoffers of het motief voor de schietpartij is niets officieel gecommuniceerd. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een 27-jarige voormalige zorgkundige krijgt 40 maanden cel voor de zware mishandeling van 3 bewoonsters van woonzorgcentra in Braschaat en Deurne. Het ging om hulpeloze, hoogbejaarde vrouwen, sommige dementerend. Een van hen is niet veel later overleden, maar een verband kon niet worden aangetoond. De gruwelijke feiten kwamen aan het licht na camerabeelden en politieonderzoek. De man, wiens identiteit altijd uit de pers is gehouden, moet ook schadevergoedingen betalen aan de families van de slachtoffers. Hij werkt intussen niet meer in de zorg. En de man die zaterdagnacht in kritieke toestand was gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw in Blankenbergen is buiten levensgevaar. De man van 59 is een voormalige horecabaas die vroeger onder meer enkele bekende danscafés in de stad uitbaatte. Enkele uren voor de politie hem vond, zou hij het met een groep mannen aan de stok gekregen hebben op een strandbar. Na getuigenverhoor en analyse van camerabeelden is de politie op zoek naar 2 verdachten. Die zijn nog niet gevonden. Tot 27 graden vanmiddag, aan zee tot 21. Het blijft wel de hele dag droog. Woensdag zou het kunnen gaan regenen, dan halen we nog 24 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Ivan Plettings.

Clouseau. En daar gaat ze. En ik ga er ook aan beginnen. Het is een weekje geleden. Door de hitte was het voor mij spijtig genoeg onmogelijk om radio te maken. Dat ga ik nu proberen wel goed te maken. Ook onder andere de komende 2 uren. Een nieuwe driver's seat hier op deze maandag 29 juni. Heb je het gisteren ook gemerkt dat het plots veel kouder werd 's avonds? En dat bracht de nodige zuurstof, de nodige energie. En zo kan ik er ook stilletjes aan terug tegenaan. Met Lonnie Gordon straks, Lily en Susie, maar eerst ook Ambrosia. Biggest part of me.

2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Ivan Plettings.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. Goedemiddag.
3: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.

Dit is echt wel jeugdsentiment ten top voor mij, want dit brengt me echt terug naar mijn gouden jaren. De KLF Last Train to Trans Central, hier in deze driver's seat nog bij Radio Memory. Ja, ja, inderdaad. Ik heb dus nog wel wat energie over, gelukkig maar, voor deze twee nieuwe uurtjes van deze driver's seat. Overnout is het dus zeker nog niet. Zeven wonderen van de wereld, die gaan we er ook bij halen. Met Fleetwood Mac en Seven Wonders.

Nits en J.O.S. Days hier in deze driver's seat. Ik heb een weetje voor jullie aangaande het weer van de voorbije dagen. Niet echt een weerbericht, maar we moeten toch wel eens even terugkijken op wat het de laatste dagen geweest is. Temperaturen die richting de 40 graden gingen, en dat, dan spreek ik dus effectief dus onder thermometerhut. In de volle zon haalden we vlotjes temperaturen van 50 graden en meer. En voor veel mensen was het dus absoluut niet aangenaam. En voor mijzelf dus ook niet. Ik ben een longpatiënt, sommige mensen zullen dat weten, anderen nog niet. En voor longpatiënten en mensen met andere onderliggende aandoeningen was het dus de voorbije dagen een hel om het nog zacht uit te drukken. Daardoor was het dus voor mij spijtig genoeg onmogelijk om programma te maken, omdat ik gewoon simpelweg de fysieke en mentale energie daar niet voor had. Maar doordat dus gisterenavond dan plots die koudere lucht begon in ons landje binnen te stromen, kreeg ik ook gelukkig op die manier meer energie. En die meer energie die zorgt er dus nu voor dat ik wel 2 uur kan presenteren. Ook wat ik aan het doen ben, dat is zo al richting de toekomst kijken wat het allemaal gaat brengen de komende dagen. Wel, nu zou het ietsje aangenamer zomerweer moeten worden. Temperaturen tot een 25, misschien 27 graden onder thermometerhut. Maar als ik de tendens begin te zien, dan geven bepaalde weermodellen aan dat het in de loop van volgende week misschien wel terug een nieuwe hittegolf kan worden. Dus laten we hopen dat dat in hemelsnaam niet gebeurt. Dat het gewoon 25 graden blijft, dat is meer dan voldoende. Je hoort niemand klagen. Hey, terug nu, zo is het, liever toch een beetje muziek met Cookie Crew, Got to Keep On.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

supersterren Lydia Murdoch en superstar nog steeds in deze driver's seat. Een superster, dat zal ik nooit worden. Misschien een heel klein sterretje aan het firmament ergens zo ver weg. Maar straks is in ieder geval ook wel het tweede deel nog van dit programma hier bij Radio Memory. Ik ga er dit deel uit met een hele lange plaat van Aretha Franklin. We zijn vertrokken voor 8 minuten en 31.

0: Paolo Falzone gaat in cassatie tegen zijn veroordeling tot 27 jaar cel voor het drama in Strepy 4 jaar geleden. De man reed toen aan 160 km per uur in op een carnavalsoptocht. 7 mensen kwamen om en er vielen tientallen gewonden. De advocaten van Falzone verzetten zich tegen de kwalificatie doodslag. Cassatie oordeelt niet over de grond van de zaak, maar over de procedures. Als het Hof vindt dat die niet correct verlopen zijn, moet het hele proces opnieuw beginnen. In Stade in Duitsland, een stad ten westen van Hamburg, zijn vanmiddag zeker 5 doden gevallen bij een schietpartij. Volgens Duitse media gebeurde die in een jeugdinstelling, maar er is nog veel onduidelijkheid. De politie heeft al 1, mogelijk 2 daders gearresteerd, maar zou nog andere verdachten op de hielen zitten. Over de identiteit van de slachtoffers of het motief voor de schietpartij is niets officieel gecommuniceerd. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Een 27-jarige voormalige zorgkundige krijgt 40 maanden cel voor de zware mishandeling van 3 bewoonsters van woonzorgcentra in Braschaat en Deurne. Het ging om hulpeloze, hoogbejaarde vrouwen, sommige dementerend. Een van hen is niet veel later overleden, maar een verband kon niet worden aangetoond. De gruwelijke feiten kwamen aan het licht na camerabeelden en politieonderzoek. De man, wiens identiteit altijd uit de pers is gehouden, moet ook schadevergoedingen betalen aan de families van de slachtoffers. Hij werkt intussen niet meer in de zorg. En de man die zaterdagnacht in kritieke toestand was gevonden in de hal van zijn appartementsgebouw in Blankenbergen is buiten levensgevaar. De man van 59 is een voormalige horecabaas die vroeger onder meer enkele bekende danscafés in de stad uitbaatte. Enkele uren voor de politie hem vond, zou hij het met een groep mannen aan de stok gekregen hebben op een strandbar. Na getuigenverhoor en analyse van camerabeelden is de politie op zoek naar 2 verdachten. Die zijn nog niet gevonden. Tot 27 graden vanmiddag, aan zee tot 21. Het blijft wel de hele dag droog. Woensdag zou het kunnen gaan regenen, dan halen we nog 24 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Radio Memory bestaat 2 jaar.
6: En dat wordt gevierd.
5: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
7: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
5: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
7: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
5: Larissa en Sammy Moore.
8: Ik ben te jong stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
5: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
9: De beste muziek
10: hoor je hier.
11: Radio Memory.
12: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week hitschijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
13: Dit is...

Het is niet 5 uur in de ochtend, maar wel 5 uur in de avond. Komt dat niet mooi uit? Village People en 5 o'clock in the morning. We zijn vertrokken voor deel 2 van deze driver's seat. Met straks ook het weerbericht. En dan gaan we dus effectief wel zien wat het gaat worden de komende dagen. Te ver in de toekomst, zover gaan we nog niet kunnen kijken. Maar we gaan wel merken of het beter gaat worden op het gebied van temperatuur. Het zal dus hopelijk ook geen tragedie worden de komende dagen. Welkom in dit deel 2. We zijn vertrokken met ook nog deze van Steps. En hun versie van Tragedy. Goeie avond.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht... Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App. De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
5: Ivan Plettings.
6: Dit is Radio Memory.
5: Goeie avond.

betwijfelen. Gazebo en Masterpiece hier in deze driver's seat. En straks gaan we kijken naar het weer. Hè. Dat gaat misschien een meesterstuk worden voor heel wat mensen, denk ik. En nu, wat zou je ervan denken als je hitte in een blikje kunt steken? Ja, het kan dus effectief met Jamiroquai en Canned Heat.

Je hoopt in je leven dat er ooit een bepaalde droom uitkomt. En wanneer die uitkomt, ja, dan voel je precies als zijnde herboren. Leo Sayer, Never Had a Dream Come True. Mijn klein droompje die gaat wel uitkomen de komende dagen. Namelijk aangenamere temperaturen. En daarvoor gaan we nog eens dieper gaan kijken naar de weerkaarten. Want vanavond is het op de meeste plaatsen licht bewolkt tot helder. In de loop van de nacht schuift er vrij veel hoge en middelbehoge bewolking over het land vanaf de Noordzee. In de Ardennen kan er ook al lage bewolking ontstaan. En minima, die gaan we heel graag horen, tussen 13 en 17 graden. Dinsdag wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. Het blijft overwegend droog, maar een plaatselijk buitje is niet uitgesloten. Maxima rond 22 graden aan zee, 25 graden in het centrum. En ja, voor Belgisch Loteringen daar toch nog wel lokaal 29 graden. Woensdag veel opklaringen, maar vanaf het westen komt er of ontwikkelt er zich misschien meer bewolking. En daar kan een buitje uit ontstaan met lichte regen. Aan zee, vooral in de namiddag, meer zon. Maxima tussen 22 en 25 graden. Donderdag blijft het ook overwegend droog met op de meeste plaatsen vrij veel bewolking. In het zuiden doorgaans wat meer zon. 'S Avonds en 's nachts lichte regen in het noordelijke deel van het land. Bij nog steeds aangenamere temperaturen tussen 22 en 26 graden. En datzelfde weerbeeld mogen we misschien doortrekken ook naar vrijdag. Het zou dan wel droger blijven en er gaat nog een graadje bij komen tussen 21 en 27 graden. En zaterdag exact hetzelfde. En zondag ook hetzelfde. Ja, kijk, dat is gemakkelijk. Maar het kan dus wel daarna veel warmer worden. En nu heb ik Shy Rose met I Cry For You.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Ivan Plettings.
4: Radio Memory.
3: Goeie avond.

Het verlief vandaag dan toch nog redelijk vlot. En laten we hopen dat het morgen ook zo het geval zal zijn. Het is afgelopen hier, deze driver's seat. Ik heb nog een beetje hemelse muziek, blijkbaar. Dat zou je misschien wel denken als je deze intro hoort van The Sisters of Mercy en This Corrosion. Daarmee gaan we richting 6 uur. Salutjes.

0: Na de schietpartij in Stade in Duitsland heeft de politie nu twee verdachten opgepakt, onder wie de schutter. Die zou meteen na het incident aan hoge snelheid zijn weggereden, met een vrouw naast hem in de wagen. Op dat moment is heen en weer geschoten met de politie. Het drama gebeurde bij een centrum voor jonge moeders en zwangere vrouwen. Voorlopig zijn er 5 doden, maar er zijn ook meerdere gewonden. Dergelijke schietpartijen komen in Duitsland minder vaak voor, omdat het land strenge wapenwetten heeft. De aanhoudende hittegolf heeft al op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen het wegdek beschadigd. Vooral oude betonnen wegen en fietspaden waren slachtoffer. Het gaat hoofdzakelijk om opstuikingen, waarbij betonplaten in het wegdek uitzetten door de extreme warmte. Dat zoiets op korte tijd op zoveel verschillende plaatsen gebeurt, is uitzonderlijk. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt ook dat het bij de herstelling via nieuwe technieken probeert toekomstige schade zoveel mogelijk preventief te beperken. De correctionele rechter in Antwerpen heeft 4 jonge twintigers veroordeeld voor een aanslag met explosieven tegen een Mexicaans restaurant in de stad eind 2023. Het gaat om Nederlanders uit een gekend crimineel milieu. De aanslag had ook een duidelijke link met de lokale drugsscene. De broer van de restaurantuitbaatster is gekend in dat milieu. Bij de aanslag met de brandbom vielen geen gewonden. De opdrachtgever kreeg 5 jaar cel en een geldboete. De plegers kregen mildere straffen. In Hasselt is de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe grote Jessa ziekenhuis. Dat komt op een nieuwe site in het Groot Park en zal de 3 huidige oudere zorgcampussen van het ziekenhuis onder 1 dak brengen. Het eerste gebouw, een logistieke hub, moet over 3 jaar klaar zijn. Het eigenlijke ziekenhuis opent allicht pas over 10 jaar. Het project zou 500 miljoen euro kosten. Vandaag raakte ook bekend dat het een flinke subsidie krijgt van het departement Zorg. Het blijft droog en warm zomerweer, maar de extreme hitte is even getemperd. Voor vannacht droog en minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 22 aan zee en 28 graden elders. Een lokale bui is niet uitgesloten.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Rudolf Stevens en ik ben zeer blij dat mijn muziek te horen is bij Hilde Braneel in de muziekdoos.

Maandag 29 juni 2026. Wij begonnen onze muziekdoos vandaag met een plaatje van Rudolf Stevens en Ik hou van het leven. Welkom in ons programma. Ik ben erbij tot en met 20 uur. En u kan bellen voor uw favoriete plaat op 0266-99660. Doet u dat niet, dan moet u maar luisteren naar mijn plaatjes. Wat ik gekozen heb. En deze is heel speciaal voor jij daar. Eentje van Drukwerk. Als ik iets haat, als mensen die liegen tegen mij.

drukwerk en je loog tegen mij. En nogal geen beetje zeg. En ken je deze dame nog? Ze heeft een tijdje gesukkeld met haar gezondheid, maar zou er nu toch weer min of meer bovenop zijn? En misschien een comeback maken. Dat is wat ik gehoord heb, maar eerst het afwachten. Hier is Sandy en One Life.

Dat ze een prachtige stem heeft, dat weten we. Xande en One Life. Deze dame heeft een prachtstem. Anne Christie en Gelukkig Zijn. Het

is soms heel eenvoudig om gelukkig te zijn, maar dan moet je zelf ook een beetje willen. Ik kreeg telefoon van ons Roseke en Roseke die zoekt er altijd de meest speciale platen uit voor mij. En deze keer vroeg ze er eentje van vader Abraham en Mieke. En niet elke oester heeft een parel.

0: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
5: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Goeie avond.

Wat kan hier eigenlijk nog over gezegd worden? Het is een topnummer van een topgroep. ABBA en Mamma Mia. En onze Rudolf die belde ook weer voor een speciaal plaatje. Ik heb heel hard moeten zoeken, maar toch gevonden. Het is van Wiltura en de titel is Maria, zo gaat dat altijd.

Wiltura en Maria, zo gaat dat altijd. En dat was aangevraagd door onze Rudolf. En ook Geer belde en die vroeg deze. Jody Bernal en Casey Keno. Je kan nog altijd bellen voor uw favoriete plaats op 0266 99 660.

En dat was de plaat van Bobby Prins. En schat, wat kost een zoen van jou? Met daarvoor de plaat aangevraagd door Geet was dat, Jody Bernal, Kissy Kno. En de laatste was door ons Franske. Ik heb hier weer een leuke plaat staan. We gaan eerst een beetje boom boom doen. Een plaatje van Milk Inc. En The Sunrise. Ja, we hebben de zon al zien opkomen. We hebben ze al zien ondergaan. En ondertussen ja, zijn de temperaturen hier in de studio gezakt tot een menselijke 30 graden. Maar we klagen zeker niet. Zolang we de zon zien, zijn we blij. En we moeten er ook van genieten, want vandaag of morgen is het weer voorbij. Al denk ik dat er toch binnenkort terug warmer weer komt. Ik zou zeggen, geniet er allemaal van. Het is vakantie. Voor de meeste mensen dan toch.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

Johan Verminnen. En hij had het over mooie dagen. Mooie dagen, die maak je zelf. En de volgende werd aangevraagd door ons Chantal. En het is een plaatje van Silke. Zoals bij onze gast. En ze is een topmadam. Laat de liefde winnen. Wij steunen je, Silke, met heel ons hart. Hier is jouw nieuwe hit.

onze eigen Silke. En laat de liefde winnen. Dit is een prachtig Frans liedje. Afkomstig van Anne-Marie David. En Tu te reconnaîtras. En als je meer van die Franse muziek houdt, dan moet je zeker gaan luisteren naar ons Catherine Verheyen. Want die draait voor u.

Iedere woensdag van 1 tot 2. Katrien Verheijen met Vive la France. En dan hoor je deze prachtige muziek van Anne-Marie David en Tu te reconnaîtras. En hier is er eentje van Mama's Jasje. En hij schreef een brief aan een onbekende ziel. Misschien moet ik dat ook wel eens doen, wie weet.

Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn in de Middellandse Zee gegooid. Die komt wel ergens uit, zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te

0: lezen, ik heb je lief. Nog zoveel meer dan jij mag weten, dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Een heel mooi nummer van Mama Sjasja. En aan een onbekende ziel. We gaan eruit met eentje speciaal voor onze Daniel. Zeker zou hem dat smaken. Deze van Tissimatic. We gaan even dieper terug in de tijd. En oh la la la. Mij hoor je terug na de tijd zijn of het tijd zijn van 19 uur en de nodige advertenties. Ik zeg tot zo dadelijk.

0: Na de schietpartij in Stade in Duitsland heeft de politie nu twee verdachten opgepakt, onder wie de schutter. Die zou meteen na het incident aan hoge snelheid zijn weggereden, met een vrouw naast hem in de wagen. Op dat moment is heen en weer geschoten met de politie. Het drama gebeurde bij een centrum voor jonge moeders en zwangere vrouwen. Voorlopig zijn er 5 doden, maar er zijn ook meerdere gewonden. Dergelijke schietpartijen komen in Duitsland minder vaak voor, omdat het land strenge wapenwetten heeft. De aanhoudende hittegolf heeft al op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen het wegdek beschadigd. Vooral oude betonnen wegen en fietspaden waren slachtoffer. Het gaat hoofdzakelijk om opstuikingen, waarbij betonplaten in het wegdek uitzetten door de extreme warmte. Dat zoiets op korte tijd op zoveel verschillende plaatsen gebeurt, is uitzonderlijk. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt ook dat het bij de herstelling via nieuwe technieken probeert toekomstige schade zoveel mogelijk preventief te beperken. De correctionele rechter in Antwerpen heeft 4 jonge twintigers veroordeeld voor een aanslag met explosieven tegen een Mexicaans restaurant in de stad eind 2023. Het gaat om Nederlanders uit een gekend crimineel milieu. De aanslag had ook een duidelijke link met de lokale drugsscene. De broer van de restaurantuitbaatster is gekend in dat milieu. Bij de aanslag met de brandbom vielen geen gewonden. De opdrachtgever kreeg 5 jaar cel en een geldboete. De plegers kregen mildere straffen. In Hasselt is de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe grote Jessa ziekenhuis. Dat komt op een nieuwe site in het Groot Park en zal de 3 huidige oudere zorgcampussen van het ziekenhuis onder 1 dak brengen. Het eerste gebouw, een logistieke hub, moet over 3 jaar klaar zijn. Het eigenlijke ziekenhuis opent allicht pas over 10 jaar. Het project zou 500 miljoen euro kosten. Vandaag raakte ook bekend dat het een flinke subsidie krijgt van het departement Zorg. Het blijft droog en warm zomerweer, maar de extreme hitte is even getemperd. Voor vannacht droog en minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 22 aan zee en 28 graden elders. Een lokale bui is niet uitgesloten.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week het schijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
7: Dit is Radio Memory's hitschijf.

Religion, Baby Rexha en Faithless. En een toplaat. Voilà, voilà. Wij zijn een stapje over 19 uur. We zijn even diep teruggekeerd in de tijd met deze van de Bee Gees. En zij krijgen 's nachts een beetje koorts. Ja, ja. The Night Fever.

The Bee Gees en The Night Fever. En dit is ook een dansbare plaat. Afkomstig van Amy Stewart. En Knock on Wood. 0266-99660, dat is mijn nummer. Daar kan je altijd een plaatje vragen dat je graag hoort of zo. Je zegt het maar. Wij draaien jouw keuze hier bij Radio Memory. In de muziekdoos. Iedere dag, behalve donderdag. Mijn naam is Hilde en ik blijf er nog tot 8 uur.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Ondanks dat hij zo oud al is, blijft het een topnummer. 10cc. And I'm not in love. En ons volgende plaatje moesten we heel speciaal gaan draaien voor onze Erik. En dat kwam vanwege zeskatteke Katrien. En zij vroeg de plaat van Xerxes. En wat er ook gebeurt, Erik, kop op man. Deze is speciaal voor jou.

0: gedraaid voor Erik van Meijer-Katrien, Xerxes en wat er ook gebeurt. En de volgende is op aanvraag van Eddie Sap uit Luik. En hij wil een plaatje aanvragen voor alle fans van Margriet Hermans en ook alle luisteraars. En dan moest dat wel deze zijn. Lekker blijven hangen!
1: Maar...

Marjan Venneman en Laat ons dansen. En dat gaan we doen op deze van Coolio featuring LV. En ze hebben het over Gangsta's Paradise.

0: Dam, Pascal Montali, Silla Key en John Dennis.
1: Waar wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
0: Radio Memory. Goeie avond.

Sheeran. Je kent hem ondertussen ook al van de hit Sapphire, die we net hoorden, maar ook Shivers en nog vele andere. En hier is Enrique Iglesias. En can you hear me? Ja, mij hoor je momenteel. Straks is er Johan de Radioman na 20 uur. Eerst nog een paar leuke platen.

0: alleen de grootste hits.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
2: Nu ik ouder word,

Frans Bauer en Waarom kan het leven zo gemeen zijn? Een nieuwste plaat trouwens. Dit een is eentje van Mieke en Bandit. En even uit elkaar. Oh.

Een heel mooi muzikaal koppel, deze Mieke en Bandit. En even uit elkaar. Voilà, voilà, zoals ik gezegd heb, voor mij is het tijd om afscheid te nemen. Ik ben er terug morgen tussen 6 en 8. Nog veel plezier met onze Johan de Radioman. En ik zou zeggen, wees vooral lief voor elkaar.

0: Na de schietpartij in Stade in Duitsland heeft de politie nu twee verdachten opgepakt, onder wie de schutter. Die zou meteen na het incident aan hoge snelheid zijn weggereden, met een vrouw naast hem in de wagen. Op dat moment is heen en weer geschoten met de politie. Het drama gebeurde bij een centrum voor jonge moeders en zwangere vrouwen. Voorlopig zijn er 5 doden, maar er zijn ook meerdere gewonden. Dergelijke schietpartijen komen in Duitsland minder vaak voor, omdat het land strenge wapenwetten heeft. De aanhoudende hittegolf heeft al op meer dan 150 plaatsen in Vlaanderen het wegdek beschadigd. Vooral oude betonnen wegen en fietspaden waren slachtoffer. Het gaat hoofdzakelijk om opstuikingen, waarbij betonplaten in het wegdek uitzetten door de extreme warmte. Dat zoiets op korte tijd op zoveel verschillende plaatsen gebeurt, is uitzonderlijk. Het agentschap Wegen en Verkeer zegt ook dat het bij de herstelling via nieuwe technieken probeert toekomstige schade zoveel mogelijk preventief te beperken. De correctionele rechter in Antwerpen heeft 4 jonge twintigers veroordeeld voor een aanslag met explosieven tegen een Mexicaans restaurant in de stad eind 2023. Het gaat om Nederlanders uit een gekend crimineel milieu. De aanslag had ook een duidelijke link met de lokale drugsscene. De broer van de restaurantuitbaatster is gekend in dat milieu. Bij de aanslag met de brandbom vielen geen gewonden. De opdrachtgever kreeg 5 jaar cel en een geldboete. De plegers kregen mildere straffen. In Hasselt is de eerste spadesteek gegeven voor het nieuwe grote Jessa-ziekenhuis. Dat komt op een nieuwe site in het Groot Park en zal de 3 huidige oudere zorgcampussen van het ziekenhuis onder 1 dak brengen. Het eerste gebouw, een logistieke hub, moet over 3 jaar klaar zijn. Het eigenlijke ziekenhuis opent allicht pas over 10 jaar. Het project zou 500 miljoen euro kosten. Vandaag raakte ook bekend dat het een flinke subsidie krijgt van het departement Zorg. Het blijft droog en warm zomerweer, maar de extreme hitte is even getemperd. Voor vannacht droog en minima tussen 13 en 17 graden. Morgen opnieuw veel zon tot 22 aan zee en 28 graden elders. Een lokale bui is niet uitgesloten.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Johan de Radioman.

En wel, nu marcheren, dames. Oh mijn god, was dat het? Was eentje van Camille. Allemaal welkom op Radio Memory. Hier op maandagavond, 29.06.2026. En welk uur is het nu? 20 uur en 8 minuten. En ik ben bij jullie met Souvenir. En we gaan starten nu, te goed, met eentje van Pharrell Williams, Happy.

Dat was er net eentje van Garou. En als we naar buiten kijken, is hem daar. De Mont au Soleil. Niet te warm, zoals het nu is, is het beter. Want vorige week was het een beetje te veel van het goede. 25, 26, 27 graden is voor mij meer dan genoeg. Als je een verzoek wilt aanvragen, kan dat natuurlijk op de radio... Memory. Natuurlijk op het welbekende nummer 0266-99660. En dat straks heeft er al niemand gebeld. Ik ga dat straks draaien voor deze persoon. Maar we gaan nu eentje draaien van René Vroeger. Your place of mine. En straks het verzoekje. Dat zal rond, ik ga even kijken. Ja, binnen 10 minuutjes zal dat plaatje komen. Maar je mag natuurlijk bellen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

Daarnet was het de groep Venga Boys met We Like To Party. En op Radio Memory doen we dat continu. 7 dagen op 7, 24 uur op 24 met de collega's. Dag in, dag uit. Een verzoekje hoort u nu, want het is een instrumentaaltje. Ons Rooske heeft daarnet gebeld uit Assen. En bij haar mag ik altijd kiezen. Ik heb eentje van Jantje Smit geprogrammeerd voor haar. Het land van mijn dromen, dat ze opdraagt aan iedereen dat ze kent, de luisteraars en medewerkers van Radio Memory. En straks heb ik ook nog eentje van een luisteraar uit Luik. Maar eerst Jantje Smit.

Daarnet waren de Fugees met Ready or Not. Ik ben nog altijd klaar met muziek maken, maar ik ga wel stoppen straks om 22 uur, wat mijn uitzending van Souvenir betreft voor deze maandag natuurlijk. Maar blijven luisteren, want na mij komt nog altijd prachtige muziek en morgen ben ik er natuurlijk ook. Maar we gaan nu voort met de muziek, een instrumentaaltje dat u hoort. We hebben daar net een telefoontje gekregen van Eddy, die luistert in de regio Luik, Liège, van een eindje van hier. En hij vroeg een plaatje die hij opdraagt aan Hilde, aan mij en alle luisteraars en medewerkers van de radio. Eentje van Sam Goris, zijn laatste Rak.

0: zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

0: Hij wil daarnet, het was het schone smeetje uit Arcadia. Dat was natuurlijk niemand minder dan Dimmis Roesters. Je hoort het op de achtergrond. Ik heb terug een bezoekje gekregen van onze Geert uit Beverwaas. En hij vroeg eentje van Salim Segers. Ja, een persoon die hij ook persoonlijk kent, die hij ook regelmatig ontmoet natuurlijk. En Salim heeft heel veel mooie nummers gemaakt. Die hij opdraagt aan zijn Vivianneke, luisteraars en medewerkers van Radio Memory. Jij hebt mij gelukkig gemaakt.
1: Jij hebt mij gelukkig gemaakt.

Dat was een nummer uit het jaartal 1967. Heel lang geleden dus. Scott McKenzie met San Francisco. 21 uur is in zicht. Ik heb er nog twee, maar blijf hangen, want straks is er deel 2 van Souvenir Souvenir hier op maandagavond. We gaan de twee nummertjes aan u nu doorgeven. Eentje van Clouseau met een heel mooi nummer, Afscheid van een vriend. En dan John Legend met All of Me. En we zijn er terug na het tijd zijn. En dan heb ik terug straks een verzoekje.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
4: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
6: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
4: Larissa en Sammy Moore.
7: Ik ben te jong stil te zijn. Geluiden wilt ik kies voor mij.
4: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
5: 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
8: Beste muziek
5: hoor je hier.
9: Radio Memory.
10: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week hitschijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
11: Dit is Radio Memory's hitschijf.

Welkom allemaal in deel 2 van Souvenir Souvenir op deze maandag 29 juni 2026. Ik ben bij u tot en met 22 uur. We zijn daarnet begonnen met een mooi nummerke van Wijlen Chris Rea, de Rood to Hell Part 2. Het instrumentaal wat u hoort wil zeggen dat ik opnieuw een verzoekje klaarstaan heb voor jullie allemaal. En het is eentje op aanvraag van ons Vivianneke uit Sinterklaas. Zij heeft me daarnet gezegd dat ze vertrekt voor een week naar de Ardennen. Ik wens haar heel veel plezier daar, een mooi verblijf. En ze draagt een plaatje op aan Geert, luisteraars en medewerkers van de radio. En ze vroeg eentje van Mieke: als de morgen nooit meer komt.

0: Dat waren de Dinketoes met The Test of Time. Moest ons en Daniel.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel

0: net voor de...
1: Afscheid nemen van een...
2: En wel, er is een cursor die blijft een beetje hangen, maar we doen ons best om dat op te lossen. Net voor de reclame was het natuurlijk de Dinketoys met de Test of Time. De reclame was er en nu gaan we eentje op jullie loslaten. Misschien is onze Daniel, onze collega, ook aan het luisteren op dit moment. Ik heb eentje voor hem geprogrammeerd, de Doors met Light My Fire. En wel, hier komt het.

Zwart is niet wit, zwart is niet grijs, zwart is zwart. Noir, ce noir, dat was eentje van Johnny Hallyday. En nu heb ik de groep INXS klaarstaan voor jullie. Need You Tonight. Als je nog een plaatje wilt vragen, kan je dat nog ongeveer een half uurtje op het welbekende nummer van de radio 02-6699-660.

Daarnet was het natuurlijk eentje van Seal met de titel Crazy. Het instrumentaaltje op de achtergrond wil zeggen dat ik opnieuw een verzoekje klaarstaan heb voor jullie allemaal. Onze Eddie, luisteraar in Luik, vroeg nog een plaatje. Hij vroeg eentje van Larissa en Sterre. Het wondermooie Vleugels van de Wind.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Beste mensen, mogen wij even uw aandacht? Wij van SOS Wilde Dieren uit Gerardsbergen zijn dringend op zoek naar vrijwilligers. Nu onze studenten volop in de examen zitten, hebben wij dringend hulp nodig van andere vrijwilligers. Ben jij zo iemand? Kan je in de voormiddag, namiddag of in de avond, voornamelijk in het weekend, helpen met het voederen van de dieren, de dagelijkse hygiëne en het verzorgen van hun slaapplaats? Dan zijn wij misschien wel op zoek naar jouw helpende handen. Ben je handig en hou je van klussen? Ook jouw hulp is zeker en vast nodig. Meld je vrijblijvend aan bij SOS Wilde Dieren in Gerardsbergen, Hoge Buizenmond 219B. De studenten, de dieren en wij zullen u dankbaar zijn.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android. Dit is Radio Memory.
7: Goeie avond.

Dat was een nummer uit het jaartal 1936. Level 42 met Lessons in Love. In een tijd kregen we die cursus als we klein waren in de godsdienstles. En we gaan nu samen een glasje champagne drinken.

0: En een glaasje champagne kan ook verfrissend werken, maar niet te veel, want drink met mate, drink met mate. En nu heb ik voor jullie klaarstaan de Kelly-familie met een knik-knak-song. En we gaan langzaam afscheid nemen met Nadine. Ave Maria klinkt zo zacht van Luc van Meelen en dan Santana. Morgen ben ik er terug met de mooiste muziekmix vanaf 1 uur. Blijf luisteren naar Radio Memory. En dank u voor de paar telefoons die ik gehad heb. Tot morgen. Tada!
1: Now, pretty little Patricia. This is amazing.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: solid rule.
1: Ready, oh!

Don't

Now.

Wow.

someone understand my love and there you are.

0: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik ben deze week het schijf van de week bij Radio Memory met mijn nieuwe single Ik Doe Wat Ik Wil. Veel luisterplezier.
1: Dit

speelt er iets moois, iets onverwachts. Want ik voel me aangetrokken tot je. En dan ineens voel ik iets vreemds van binnen. En ik weet dat ik me eraan moet overgeven.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Licht en laai als je strandtent. We zijn het draaien van de storm gewend, hebben hard gewerkt. We komen zeker niet vanuit het niets. Als ik die vlag in de wind zie, weet ik dat ik bijna thuis ben.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

In het jaar 2040, wel dan word ik 100 jaar. Ik word dood, je kan het al zien, aan mijn kletskop zonder haar. Tralalire, tralalore, ik word al echte 100 jaar. Kijk, mijn klets, mijn klets.

rood of groen, ik zie geen verschil. Ook al zijn het koeien van letters, ik zie geen steken zonder bril. Trollalure, trollalure, rood of groen, ik zie geen verschil. Ik zie geen steek, ik zie geen steek.

Van mijn neuzen mag je het weten, dat ze niet meer functioneert. Pes en kak en duur parfum, het is al beter aan de hoge smert. Trolloleren, trolloleren, mijn neuzen die niet meer functioneert, het is al beter.

Poet het is hier trouw, liefst tot in mijn stamcafé. Daar vergeet ik al mijn zorgen, bipier en Paul en Jan Santé. Trollen, leren, trollen, loren, te voeten in mijn stamcafé. Pier en Paul, pier en

prettig gestoord. Tokkel ik op de juiste snoren, vind ik nog het juiste woord. Trollalure, trollalure, langzaam aan prettig gestoord. Vind ik het ju, vind ik het ju, vind ik.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.